0: dit weer in alle Joktansine ziens. De jegend waar die woonden, reekt van Mesha, Batzefar en een boy im Oosten. Dit zijn zemzine nokomen, en jeder volk met ihr land en ihre sprook. Al dit zijn noazine nokomen, volk bij volk, zoals de aufgestanden. Van deze verspreiden de velden zich op
1: kapitel 11.
0: De eeuwen schwamen.
1: Te eine tijd horen ze op een ganse eed bloos eine sprook en alle dezelfde weerd. En als de menschen van Oosten wieder trokken, kamen zij nog een grote stab aan de jeen van China. Door siedelden zij aan, en zij zeden te einander, nu eenmaal aan de arbeid, wel we ons telen maken en de goud hard brennen. Zij hadden dan telen voor steiner en pek voor cement. En zij zeden, nu eenmaal aan de arbeid, wel we ons een stad bouwen en een tarm die wat om hemel reikt, wel we ons een noemen maken dat we niet op een ganse eerd verstreid worden. En de haar kwam erop en bezag zich de stad en den tarm, den de menschen zich bieden. En de haar zeed, nu kijk, dat is alles een volk en de reden alle eine sprook. Dit is nog maar de aanvang van dat wat ze doen waren. Bald waren ze alles doen kennen wat aan bijvalt. Wel we eenmaal rauf konen en aan de sprook verstieren, zodat ze niet einer den anderen verstonen kennen. En zo verstreide haar aan over de ganse eerd, en ze hieren op met de stad buien. De stad ward Babel genannt, wils de haar aan door ihre sprook verstiert, en van door verstreide haar aan eva de ganse eerd. Dit zijn zem zinen ook komen. Als zem 100 jaar oud weer, had hij einen zeen Arpachshad. Dat weer 2 jaar na de eva schwamung. Vandaan als Arpachshad geboren weer, leeft zem nog 500 jaar en had nog meer kinder. Als Arpachshad 35 jaar oud weer, had hij einen zeen Shelach. Arpachshad leeft nog 403 jaar, vandaan als Shelach geboren weer, en had nog meer kinder. Als Shelach 30 jaar oud weer, had hij einen zeen Eber. En Shelach leeft nog 403 jaar, nadem dat Eber geboren weer, en had nog meer kinder. Als Eber 34 jaar oud weer, had hij den zeen Peleg. En Eber leeft nog 430 jaar, nadem dat Peleg geboren weer, en had nog meer kinder. Als Peleg 30 jaar oud weer, had hij einen zeen Rego. En Peleg leeft nog 209 jaar, nadem dat Rego geboren weer, en had nog meer kinder. Als Rego 32 jaar oud weer, had hij einen zeen Zerug. En Rego leeft nog 207 jaar, nadem dat Zerug geboren weer, en had nog meer kinder. Als Zerug 30 jaar oud weer, had hij einen zeen Nahor. En Zerug leeft nog 200 jaar, nadem dat Nahor geboren weer, en had nog meer kinder. Als Nahor 29 jaar oud weer, had hij einen zeen Terach. En Nahor leeft nog 119 jaar, nadem dat Terach geboren weer, en had nog meer kinder. Als Terach 70 jaar oud weer, had hij de zeens Abram, Nahor en Haran. Dit zijn Terach zijn nakomen. Terach had 3 jongens. Dat waren Abram, Nahor en Haran. En Haran weer lood zijn voda. Haran starf, ver zijn voda Terach starf, en starf aan dat land waar hij geboren weer, en Ur mangte Kaldea. Abram en Nahor bevrieden zich. Abram zijn vrouw heet Sarai, en Nahor zijn vrouw heet Milka. Milka en Jiska voda wie Haran. Sarai kon geen kinder hebben. En Terach leed los van Ur mangte Kaldea, om nu Kanaan te traken. Hij neem zijn zeen Abram met zich en ook zijn groot zeen Lot. Haran zijn zeen en zijn schwierdochter Sarai, die Abram zijn vrouw weer. Ober als ze bij de stad Haran kwamen, blijven zij door. Terach starf en Haran, als hij 204 jaar oud weer. De haar zei te Abram, verloot dien land, dien lied en dien voder zijn huis, en go naar een land dat ik die wiesen wou. Ik wou van die een grote valt maken, en ik wou die zenen. Ik wou die nomen wiet bekend maken, en die wast een zeen zennen. Ik wou die zenen, die zenen, en ik wou een vlog op die brengen, die een vlog op die brengen. En dat die waren alle veldje op die eerd gezeend. Zo moog Abram zich op een waag, krijg zoals de Haram gezegd had, en lood trok met am. Abram weer 75 jaar oud, als hij Haran verleid. Abram neem Sarai, zijn vrouw, en Lot, zijn broeder, zijn zeen, en wat zij daar nog hadden toop gezameld, en ook de deina, de hij en haar aan je kregen had, en ging naar Kanaan op touw. En Kanaan ging je daar dat land en kwam naar Zichem, naar de grote boom More. Tot die tijd waren de Kanaanieten nog aan land. Dan kwam de haar naar Abram en zei, ik wil die nu komen dit land geven. Dan bied Abram door een altaar voor de haar, die nu aan je komen weer. Vandoor ging hij aan de boeien, oosten van Bethel. Hij stal zijn zelten door op, met Bethel om westen en een om oosten. Abram bied door een altaar voor de haar en roept hem door aan. Abram trok immer wieder in dat land om zieden neer. Nu weer door een slimme hongersnood am land, dat Abram op een stootje doorwegen naar Egypte ging. Als zij dan bij Egypte kwamen, zei Abram te zijn vrouw Sarai, du bist zo'n schmakke vrouw, dat van de Egypten die zijnen, waren ze zaaien. Dit is zijn vrouw, en ze waren mij doodmaken in die leven loten. Zaai aan, dat u mijn zuster bist. Dan wordt dat niet zo slim van mij zennen, en ze waren mij niet wegen die doodmaken. Dan als Abram in Egypte neentrok, zagen de Egypten dat zijn vrouw zeer schmak leidt. Als dem kennig zijn volksleiders haar zagen, loofden zij haar veraan. Dan werd zij in dem kennig zijn huis gebracht, en am erdhalven geef de kennig Abram schoop, rinder, ezels, deina en kameilen. De haar oba bracht slimme krankheiten en den kennig zijn huis neen, wegen Sarai, Abram zijn vrouw. Dan roopte kennig Abram en zei, wat hast u mij hier gedonen? Waarom zeetst u mij niet, dat ze dine vrouw weer? Waarom zeetst u mij, zij als mijn zuster? En over dem heb ik haar als vrouw genomen. Hier is dine vrouw, neem haar en go wieder. En de kennig schekt wat mana, dat ze aan met zijn vrouw en alles wat hij had, uit dat land uitbracht.
0: 1. Mose, kapitel 13. En Abram ging terug van Egypte met zijn vrouw en wat hij alles had, en ook lood, naar dat land am zuiden Kanaan. Abram weer zeer goed af. Hij had veel vee en zilver en goud. Hij trok nog waren van dat land am zuiden Kanaan, zowiet als Bethel, wo hij eier zijn zelten opgesteld had, tussen Bethel en Ai. Daar had hij eier een altaar gemaakt, en daar roept Abram dem Herrn aan. En lood, die met Abram weer, had ook vee en schoop en zelten. Zij eenden zo veel, dat het tau veel voor dat land weer, wanneer ze taub blijven. Door wie immer zank, tussen Abram zijn vijhoorts en Lot zijn vijhoorts. Te die tijd woonden de Kanaaniter en Perizieter im land. En Abram zei te Lot, wel we ons niet tussen ons zanken, wie zijn toch vriendschaft. En onze hoorts brokken zich ook niet zanken. Hier is je een groot land voor ons. Traag een engstje af van mij, wanneer du num noorden traagst, traag ik num zieden. En wann du num zieden trägst, träg ik num noorden. Lot kijkt zich raam en zag dat het Jordan-Tool ganz bad so er goud water had en alles so leid aus dem Herrn zijn geworden oder dat land Egypten. Dit wie eier de haar Sodom en Gomorra vernicht had. So kwam dat, dat Lot zich dat Jordan-Tool wählt. Hij trok dan met alles num oosten. En so trokken hij en Abram einer vom anderen. Abram woont dan in dat land Kanaan, wil Sloot mang de steden am Tol woont. Hij neemt zijn zelt, ook nog zo wiet als Sodom. De mannen in Sodom vierden een schlechtet leven. Zij uifden grove zinden, ver dem Herrn. Nodem dat Lot van am weer wiedergetrokken, zei de haar to Abram. Kijk die mol goud am, num noorden, zieden, oosten en westen. Al dat land, wat die zijnen kost, wo ik die in dienen ook komen geven, op Emma. Ik wil dienen ook komen zo veel, als den Stoff appeiert maken. Wanneer dat Stoff appeiert talen kon, dan worden zij dienen ook komen ook talen kennen. Nu go durch dat land van eine Sied bij de andere, en van een eng bij dat andere. Ik wil die dat geven. Dan neem Abram zijn zelten, en trok nu de eken bij hem, wie Mamre, dicht bij Hebron.
1: Eerste Mose kapitel 14.
0: Door weer een feier kennigs. De kennig Amraphel en Shinar, de kennig Arjoch en Alasar, de kennig Kedorlaomer en Elam, en de kennig Tidal en Gochim. De vijf kennigs mjukken einen kreeg met kennig Bera en Sodom, kennig Birsha en Gomorra, kennig Shinab en Adma, kennig Shemeber en Sebochim, en de kennig van Bela, dat ook Zoar heet,
1: Al deze brachten ihre Armeien taub am Siddimtal, wo das Saltmeer nu is. Für 12 Jahre hadden sie Kedor Laomer gedeint, aber nu in dat 13. Jahr stalden sie sich jenen am ab. Dann in sein 14. Jahr ging Kedor Laomer taub mit de Kennigs, die mit am einen Bund hadden, in neem de Rephaita en Ashtaroth Karnaim an, en dan ook nog de Susita en Ham, de Emita en de Kiryatayim stapen, en de Horita en de Zeirboy, wat Sovitos el Paran, aan de grens van de wildnis. Dan op een waagtreeg, kiemen zij nu een mispad, dat nu kadisch heet, en nemen de ganse jegen van de Amalekita an, en ook de Amorita, wie had ze zon Tamar. Dan stonden de Kernich en Sodom, de Kernich en Gomorra, de Kernich en Adma, de Kernich Zeboyim, en de Kernich en Bela, dat zoar es, zich taub, en gingen am Siddimtal, jeen Kernich Kedor Laomer van Elam, Kernich Tidal van Gochim, Kernich Amraphel van Shinar, en Kernich Arjoch van Alassar. Dat wieren feier Kernichs jeen fief. Nu wieren door veel Tealacha en dat Siddimtal, en de Kernichs van Sodom en Gomorra fallen en de Tealacha en keimen door am, en de ewige Randen nu de boy. De feier Kernichs beplinderten dan Sodom en Gomorra en neemen al ihr Eetwoer en wat an zes nog wertvoll wier met. Zo wordt ook laut, die an Sodom woont en ewa dem Abram de onkel wier met zijn habengoud verslaapt. Einer van die de had konflichten, keim en zet Abram, den Hebräer wat de gewaarden wier. Abram woont bij de Eken wat Mamre den Amorita jeheerden. Mamre en zijn breider Eshkol en Aner hadden einen bond met Abram. Als Abram hiert, dat zijn broeder zijn zeen vastgenomen wier, jij vij 318 deiner, alles mana wat aan zijn lager geboren wieren, gereedschaft, tom de feierkernigs hingeron jorgen, en ze jorgen de gans badan hingeron. Hij deil zijn mana en groppen aan, en eva val jane en een nacht, en jorg aan zoviet als Hoba no. Hoba is noorden van Damaskus. Hij bracht al dat haben goud terug, en ook lood met zijn haben goud, en de vrijes en andere mensen. Als Abram dan Eva Kedor Laomer en de Kernichs gewonnen had en terugkwam, kwam de Kernich van Sodom am entgegen en trof am am Schavetol, dat ook dat Kernichstol heet. En Melchizedek, de Kernich en Salem, bracht brood en wijn. Hij wie een priester voor de hechsten God. Die zei en Abram en zeed, mocht de hechste God, die den hemel en de eerd gemaakt heeft, die zeinen. Wie loven den hechsten God, die dine jena en dine macht gegeeft haft. En Abram geeft dem Kernich van Salem ein tiendel van alles wat hem er teruggebracht had. En de Kernich van Sodom zei te Abram, geef mij de menschen, ober behold dat haben goud voor die zelfst. Ober Abram zeed am, ik heb voor dem Herrn, den hechsten God, die den Himmel in die Erde gemaakt haft, met een Eid versproken, dat ik nicht war so veel als einen Twirm oder einen Schauband, oder irgend zes Wort, wat dient es, nemen, so dat du nicht sagen wirst, ich hab Abram rick gemacht. Ich nehm nuscht, büter wat meine Mana abgebrockt haben, en dort port wat Aner, Eschkol en Mamre traft. Lot an ihr port haben, dat ewe je kost all at dich hab.
2: Eine gewisse Tiet lot, ich käm de haar no Abram en eine Erfahrung en seed. Hab nicht Angst, Abram. Ich wat die Schutz geben. Die wat noch veel gouden tog kommen. En Abram zeed, Gott mein Haar, wat wirst du mi toekommen loten? Ich hab kein Kind, en mein Aufgott wat no mein Knecht Eliezer von Damaskus gonen. En Abram zeed, du hast mi kein Kind toekommen loten, en meine Orf es mein Knecht, der von klein an en meine Wirtschaft gewast es. Nu horcht, dann hier Abram dem Herrn seien, nee, der Knecht wat nicht deine Orf sennen. Din einer sehen wat deine Orf sennen. De haar ging ver am Rüten seed. Kijk je mal nu de stierens en proef de te talen, zo goud als die kost. Zo veel nu komen was die haben. Abram zaad zijn vertrouwen op dem Herrn zijn verspreken, en de haar taalt am door der geraakt. En de haar zei te Abram, ik zie de haar, die die van oer, de Kaldea ere stad, hergebracht hab, zodat ik die dit land geven kon, dat het dient kon zennen. En Abram zeed, God mijn haar, wo kan ik dat voeten, dat dit zal mien zennen? En de haar zeed, breng je mal een dreijoerschet haklink, een dreijoerschet kaas, een dreijoerschen bak, en 2 duven. Abram bracht die, en snijdt hij de lengte maat op. Dan leed hij die aan de rij en maar een half jeen eva van de andere. De veel snijdt hij niet aan de helft. Door kwamen dan wat ooshakkers rauf op dat vlees en Abram juchte Emma waag. Als de zon dan onjaging, kwam er een dieper sloop op Abram. Dat werd zijn dienste en een grote varg kwam Eva aan. Dan zeide haar, op vereerst waren die nokomen vreemde zennen en een land, want niet eerd is. Daar waren ze skloven zennen en ze waren slag behandeld worden. Dit wordt 500 jaar zennen. Ik word dat land, waar ze deinen waren, bestroffen, en dan waren ze uit dat land met vele wertvolle zaken uitkomen. Du zelfs was zeer oud worden en ruig naar die vervoerders konen en begroefd worden. Na 5 generationen waren ze terug hierheen komen. De Amorita, die hier nu wonen, waren eerst de moed met ihre zinden valmaken, eier ik aan stroffen war. Als de zon eerst onjaging en dat dieste werd, trokken door 2 dingen tussen de 2 halften van dat vleisterg. Eind wie een viertop, de goud kwalmt, dat andere wie een vierstok, die door klaar brandt. Den dag mögte haar einen Bund met Abram en zeed. Ik word ihnen ook komen dit land geven, van Ägyptischen Riva bat den groten Euphrat Riva, de ganze jegend, wo nu de Kenita, Kenazita, Kadmonita, de Hetita, Perizita, Rephaita, de Amorita, Kanaanita, Girgazita en de Jebusita wonen.
0: Abram en Sarai hadden keine Kinder gehad. Ze hadden eine ägyptische Kirche, die heet Hagar. En Sarai zei Abram, kijkje mal, de haar haft mij nicht loten kinder haben. Kijkje mal na mijn kirche. Vielleicht kon ik derch aar kinder haben. En Abram wie einverstanden met Sarai. Als Abram 10 jaar in Kanaan gewoond had, neem zijn vrouw Sarai ihre ägyptische kirche Hagar en geef Abram ihren man deute vrouw. En Abram omarmt Hagar, en als Hagar dat wist, dat ze schwanger wie, kijk ze rauf op ihre Wirtsche. Dan zei Sarai to Abram, dit wat ik hier van deze lieden mot, fällt ook op die. Ik leid die haar nemen, en dan als ze zag dat ze schwanger wie, kijk ze rauf op mij. Mocht de haar dem rechten, die hier schuldig is. En Abram zei to Sarai, sei es die kirche, dou met haar, zo als die dat reich zit. Dan mocht Sarai haar dat leven schwor, zodat zij van haar waag rand. En de wildnis, bij de woede kwaal op een waag nu schoor, vond dem haren zijn engel Hagar. En die zeed, Hagar, Sarai, ere kerkse, van wo kemst u en wo jest u haan? En Hagar zeed, ik raan van Sarai, mine wiertje, waag. En dem haren zijn engel zeed haar, god u treeg nu dine wiertje en je haag haar. Dem haren zijn engel zeed, de haar wordt die zoveel nog komen geven, dat de nicht waren totalen zennen. En dem haren zijn engel zeed ook nog, wann du een kleinet jonkje haben worst, zalst du am Ismael nanen, wilst de haar die an din eland geheert haft. Ismael wordt zo frie als een wille ezel zennen, allem jeen aan, en jeder eine jeen arm, nicht vredelijk met irgendein brouder. Door raubt ze dem haren zijn nomen aan, die te haar gereed had. Zij naand am, de haar die door zit. En zij zeed, hab ik werkelijk dem gezeinen, die mij zit? Durch dit wordt de kwaal, die tussen Kadesh en Bered ligt, Beer Lahairoi genaamd. Hagar had een jonkje, en Abram naande hem Ismael. Abram wie 86 jaar oud, als Ismael 17. Als Abram 99 jaar oud wie, had hij een ervaring, wo de haar nu am kuimen zeed. Ik zie God, die alle macht haft. Wandel nu mijn wellen en verschuld die niet. Ik wil een bond tussen mij en die maken, en ik wil die veel nakomen geven. Daarmee valt Abram op zijn gezicht en God zei te hem, nu weetst dat mijn bond met die is, en dat u was de vader over vele veldjes zennen. Die nomen wordt wieder Hans niet Abram zennen, die nomen wordt Abraham zennen, wils ik die een vader over vele veldje maak. Ik word die zeer veel nakomen geven, zodat door veldje en kennis van die komen worden. Ik wil mijn bond met die en die nakomen, der ik ere generationen no die, een eeuwige bond maken. Ik wil die en die nakomen er God zennen. En ik wil die en die nakomen

am te bejenen. Hij dreigt am en kost am en bracht am naar zijn huis. Door vertaal Jacob am alles wat am geworden wie. En Laban zeed, gans klaar beste mine zesde eer zeen. En Jacob blijft door een maand. En Laban zeed te Jacob, wann du ook mijn vriendschap best, zost du door weer een onen verdienst voor mij schaffen? Zeg je mal, wat zal ik die door vergeven? Laban had twee dachten. De ältere heet Lea en de jüngere Rahel. Lea had wekelje ogen. Rahel heet dat ganzen goer zeer schmak. Jacob wie Rahel zeer goud en hij zeed. Ik was 7 jaar voor die schaffen voor die dochter Rahel. En Laban zeed. Ik wil die de leven loten als irgendeinen anderen. Blijf hier bij mij. Dan bleef Jacob door de 7 jaar, dat hij kon Rahel vrien. Am kem de tijd nu een paar dag ver, wien ze haar zo goud weer. Dan zeed Jacob te Laban, lood mij Rahel vrien. Ik heb de 7 jaar gedeind. En Laban lood al zijn nobas aan en rijd een vast uit. Op den ovent geef hij am Lea en Jacob sleep met haar. Laban geef zijn kerkse zilpa nu Lea tom haar bedeinen. In Samarius werd Jacob tot klaar, dat hij zich met Lea bevriet had. En Jacob zei te Laban, wat hast du gedonen? Ik schaf je de jaren voor Rahel, waarom hast du mij hing het licht gevierd? En Laban zei, zo heb wie dat hier nicht, dat wie de jüngere eier als de ältere bevrien loten. Wacht, wat deze castingswerk ewa is, en dan je wie die de andere, wann du versprakst, 7 jaar voor die te schaffen. Jacob wie einverstonen domet, en hij luurt wat de werk derg wie. Dan geef Laban am ook Rahel, en Rahel wie ook Jacob zijn vrou. Laban geef zijn kerkse Bilha no Rahel, dat ze haar bedeind. Dan sleept Jacob ook met Rahel. Jacob legt Rahel dollar als Lea, en hij schaf nog eenmaal 7 jaar voor Laban. Als de haar zag dat Lea veracht wie, leidt hij haar kinder hebben, aber Rahel had keine. Lea kreeg een zoon, zijn naam am Ruben, en zeed, dat is wils de haar mijn trouble gezeinen haft. Nu wat mijn man mij doch goud zennen. Zij had nog een zoon, den ze Simeon naamt. Zij zeed, de haar haft mij dessen zoon ook gegeeft, wils hij geheerd haft, dat ik veracht wie. En ten derde mol had ze een zoon. Zij zeed, nu wat mijn man aan mij gebongen zennen, dat ik hem 3 zoons gegeeft heb, en zij naamden dessen Levi. En zij hadden nog een zoon. En zij zeed, ditmaal wil ik dem Herrn prijzen. Door weer je naam ze am Juda. Dan had ze een stout niet meer kenge. Rahel en Jacob hadden keine kenge, en Rahel werd afgenstig van Lea. En zij zeed te Jacob, jef mi kenge, zes wo ik storven. En Jacob stiert zich over Rahel en zeed, zie ik met God te vergelijken, die nicht haf loten kenge haben? En zij zeed, hier is mijn kerkse Bilha. Go en sloop met haar, dat ik durch haar kon een familie hebben. Dan geef ze aan ere kerkse Bilha als een vrouw, en Jacob sleept met haar. En Bilha en Jacob hadden een zoon. Rahel zei dan, God is mijn rechter, en hij heeft mij geheerd en een zoon gegeven. En ze naam den zoon Dan. Jacob en Rahel ere kerkse Bilha hadden een tweede zoon. En Rahel zei, ik heb een betteren zang met mijn zuster gehad, en ik heb gewonnen. En zij naam dem jong Naftali. Als Lea zag, dat zij nicht meer kinder had, geef ze Jacob ere kerkse Zilpa te früh. Jacob en Lea ere kerkse Zilpa hadden een zoon, en Lea zeed, goud het gelijk, en zij naam den jong Gad. Jacob en Lea ere kerkse Zilpa hadden nog een zoon, en Lea zeed, ik vrij mij, en de vrouwen zworen zich met mij vrijen. En zij naam dem jong Azer. En aan die tijd, als zij wijd aarnten, ging Ruben op dat vlek en funk door wat lijf apel. Hij bracht zijn moeder Lea daar. En Rahel zei te Lea, bitschein, jef mij wat van dienen zijn zijn lijf apel. En Lea zei, heb ik niet genoeg geleden, dat du mij, mijn man, waargenomen hast? Wist u ook nog mijn zoon zijn lijfapel nemen? En Rahel zeed, Jacob kon dan vandoor met die slopen, want u mij deze lijfapel jefst. Als Jacob den oven van vlek kwam,
Jenkins.

andren, krijtsonen os du vast. Dan wordt de haar kort met Moses en zeed. Hast du nicht een broder Aaron, een af van dem Stamm Levi? Ik weet, die kan goed reden. En weet ook wat? Die kämpft die bezeken, en wanneer die zit, wordt hij zich zeer vrijen. Du wirst am reden, en am die weet geven, die hij reden zal, en ik wil jun beide reden helpen, en jun wiesen wat je doen zullen. Hij wordt voor die tot dat valt reden, en dat wordt zo zijn, als van hij dat muil voor die is, en du als een God voor am. Oberneem dus een stok met, dat du met dem kost de wonder doen, die ik die juif. Dan ging Moses zwaarder naar zijn schwiervader, Jethro, en zei dem, Loop mij terug naar mijn lied in Egypte gonen, en zijnen of die nog om leven zijn. Jethro zei te Moses, Go, ik wens die een goede reis. En de haar zei te Moses en Midian, Go terug naar Egypte, die nu dat leven stonden, zijn alle gestorven. Dan neemt Moses zijn vrouw en jongens, en leidt hij op een ezel rieden, en ze gingen alle aftrek naar Egypte. En zijn hand had hij den stok van God. De haar zei te Moses, Wanneer je eerst terug naar Egypte kämst, dan wies dem ken ik al de wonder, wanneer ik voor die meelig gemaakt heb. Ob ik wo am zo hard je in junt aanstalen, dat hij dat valt nicht wat gonen loten. Du was dem ken ik zeien, zo heeft de haar gezegd, Israel is mijn eerstgeborene zoon, en ik zei die, Lot mijn zoon gonen, dat hij mij deinen kan. Wanneer dat nicht loten wast, dan pas op, dan wo ik dienen eerstgeborenen dat leven nemen. Als Moses en zijn familie hingen weer zweren, neemt zich dat zo ram, als ze even nacht blijven, dat de haar nu Moses chijm en wil hem dat leven nemen. Dan neemt Zipporah een schoppen stein en besnijdt er een zeen en schiert met de afgesnedene huid Moses zijn feit aan. En zij zeed, du bist toch een blootbrigom te mij. Doormet schoon de haar Moses. Zij zeed blootbrigom, wils als Moses zijn vrouw, dat zij den zeen en Moses zijn steed besneden. Nu zei de haar to Aaron, Go amol naar de wildnis, dat die Moses trafen kost. En hij jink en traf am bij dem Gottesburg, en hij kost am. Moses vertaalt Aaron alles wat de haar am opgelegd had, en ook al de tekens, dat hij daunen zal. Moses en Aaron gingen naar Egypte, en daar verzamelden zij alle leider van Israël. En Aaron zei aan alles, wat de haar Moses gezegd had. En Moses wijst aan de tekens. En dat volk blijft. Als zij hierden, dat de haar aan Israël bezorgd wie, en dat hij gezeinen had, waar zij gekweeld werden, snijden zij zich alle vijf. Nu dat gingen Moses en Aaron en zeden tot hem kennig. De haar, de Israël er God is, zegt, Loot mijn volk gonen, dat zij voor mij in de wildnis een vast uitreiden. De kennig zeed, Wer is de haar, dat ik nu am zal horchen en Israël gonen loten? Ik weet nicht wer de haar is, en ik wil Israël ook nicht gonen loten. En zij zeden, De Hebräer er God, haf zich ons gewezen. Loot ons een dreidoogse reis in de wildnis nen maken, dat wie dem Herrn, onzen God, door een opfer brengen. Wanneer nicht, dan kon ons eine Krankheit oder dat Schwert doorschlonen. De Egyptische König zeet aan, Moses en Aaron, woorden verleid je dat volk, zodat ze nicht ihre Arbeit doen. God trägt nu jene Arbeit. En de König zeet, kijk de mol nu alles wat jen grootet volk am Land deed, en je holen aan op van ihre Arbeit. Den dag bestal de König, an de Eversächter an Absächter. Die darven dat volk nicht Stroh geben, tom ihre Teelen maken, so als je wat nu haben. Zij zullen dat nu selbst taub holen. Die zullen krijg so viel Teelen von an verlangen als wat nu. Die darven de Mut, die je wat nu verlangt haben, nicht klander maken. Die zijn bloß fühl, do wehen seien sei, lot ons gonen in onzen Gott opverbringen. Geef dem an am Meier Arbeit ab, zodat zij länger matten doorbij blijven en er steht dat zij zich met de falsche ideeën afgeven. En de Absächter over dat volk, en Eversächter over de Absächter, gingen volk en zeden. Zo zegt de König, door wat jun nicht länger Stroh gegeeft worden. God zelfs en zeet jun dat,

0: en dou door 2 liter manna nern. Dan zaat dat ver dem harn, zo dat het op een leng geholen wordt. En Aaron dei dat, krijg zo als de haar Moses dat gezegd had. Hij zaat dat ver de bundeschest. De Israeliten uit een manna voor 40 jaar, wat ze in dat land nernkeimen, wo ze aansiedelen kunnen, wat ze aan de grens van Kana anwieren. 2 liter is Kapitel 17. De gemeenschap van Israeliten mogen zich op een waag van de zien wildnis een dag om anderen, zoals de haar aan zeed en ze lagen zich bij Refidim. Ober door wie nicht woeter voor dat volk. Dat volk wie een twee met Moses en zeed, jef ons woeter, dat wie drinken kennen. En Moses zeed, woerom zend je een twee met mij? Woerom stel je dem haar op een proef? Ober dat volk daarst door no woeter en ze gromzeiden te Moses. Woerom hast u ons uit Egypte gebracht, dat wie hier met onze kinder en ons vijf van daar sterven zullen? Moses roept dem Herrn aan, wat doe ik met het volk? Want dat zo wieder jet, dan worden ze mij nog steinigen. De Herr antwoordt Moses, goed u ver dat volk verab. Neem de leiders van volk met die, en ook den stok, met wonen du den Nil schlugst, en go. Door bij dem stein bij Horeb, wo ik verdi stonen. Schlo door je in dem stein, en dan wordt door woeter verkomen, dat de mensen worden drinken kennen. En Moses stei dort, so dat al de israelitische leiders dort sagen. Sein anden de steed Massa in Meriba, wils de Israeliten door Gramseiden en den Haaren aufproofden. Sei seden, es de Haar bij ons oder nicht. De Amalekiter greipen de Israeliten bij Refidim aan. Moses seed to Josua, las die Mana uit en go uit met de Amalekiter te kriegen. Morgen wo ik boven op een boog stonen, en aan mijn hand wo ik den stok holen, den God mij gegeeft haft. Josua deed zo als Moses am gezegd had, om met de Amalekieter te kriegen. En Moses, Aaron en Hur gingen op den boog knap. En dat moog zich, dat zolang als Moses zijn heng ophoof, gewonnen de Israeliten, en wann hij de heng erop leed, dan gewonnen de Amalekieter. Als dan Moses zijn heng meid worden, leden zij een steinhaan, en Moses zat zich op dem dool. En Aaron en Hur, einer an jeder ziet, nemen jeder eine hand en hielden de hoog. En zijn heng blijven bestendig hoog, wat de zon ongeging. En Jezua gewan eva Amalek en zijn armei en eren kampf. De Haar zei te Moses, schrijf dit op, dat je dat woorden hem denk houden. En zei Jezua dat onbedingt, de Amalekieter wo ik uitroden, zodat keiner de woord hem denk houden. En Moses stal door een altaar op en naam dem, de Haar is mijn vlag. Zo als de hand hoog naar dem Haarn zijn troon reikt, zegt Moses, zo wat hij Israël immer ware je in Amalek en krieg leiden,
1: Kapitel 18.
0: Nu neemt zich dat zo ram, dat Jitro, de priester en Midian, de Moses zijn schwiervoerder weer, te horen kreeg, wat God voor Moses en voor zijn volk, de Israëlieten, gedonen had. Hij hier, wo de Haar Israël uit Egypte uitgebracht had. En Jitro, Moses zijn schwiervoerder, neemt Zipporah en ihre Sehns ab, als Moses anschekt. De ein Sehn heet Gershom, wehen, had Moses gezegd, ik een fremder zie en een fremder land. De andere heet Eliezer. Moses had gezegd, mijn voerder zijn God help mij en raad mij van kennig zijn schwiert. En Jitro, Moses zijn schwiervoerder, kei met Moses zijn Sehns in frü, no arm en de wildnis, door wo zij bij dem Gottesburg gelagert wieren. Hij leidt Moses zeien, ik zie dien schwiervoerder, Jitro, en kom nu no die met diene frü en diene 2 Sehns. Moses ging dan ruut no zijn schwiervoerder en knijt zich ver arm en kost arm. No dem, dat zij zich fresh bekend gemaakt hadden, gingen zij hem zeltenen. Moses vertaalt zijn schwiervoerder alles wat de Haar dem Kenich en de Egypter gedonen had, om Israël ruut te brengen. Dan vertaalt hij hem ook, wat zij in Jeweus verschworen beleefd hadden, en wat de Haar aan geraad had. Jitro vreed zich te al dat goede, dat de Haar voor Israël gedonen had, en aan van de Egypter ere macht losgemaakt had. Jitro zeed, prijs dem Haarn, de junt zo van de Egypter in dem Kenich geraadhaft, en de junt volk van onder de Egyptische macht ruutbracht.